0: kom van naar de garden, eh? Ali?
1: Die Rafiat. Dan Rafiat had een neol en een dood.
0: Rafiat garden, moet ik noemen.
1: Alang ado hier, sama Indian Rafiat
0: garden. Alang ado hier.
1: Ah, mijn Alang laving ado hier, Rafiat garden met jij, geen idee.
0: Ali, en ik ben kamada lavaki on tere kikoba.
1: Algoda, waar ik kamer Rafiat is, ik heb me kamada ni Ashfa.
0: Ashfa, gelavataka, doe me guine me. Mi duas var lobby kore veni.
1: Jamba.
0: Den kon lave Ashfa ge kon lave emme riti emme adue heni mi duas var.
1: Ashfa ge

En hebben het vaak eerder een keeper Nederland. Nederland kon van waarde niet. Toen het de Marco daar voor Vinicius. Nederland kon van waarde brengen met de honderd kudan die bolen. Ebara kon ter Haaland en Namaskar die kon ter bodem back voor vaak eerder een keeper. Haaland krijgt die Magalhães bodem die vaak voor. Waarop boda Haaland maak wel daar voor het aanvallen niet. Gabriel Magalhães Brazilië. Brazilië kon ter back voor vaak kon ter een koerie tirten soms zaken ter een koerie kon ter jassa die bolen kan bar hoe je. Adams, Pahat Nove Kunten Bolata, Purifonua, the Bola, one and the Brazil half, and Musa with Purifonua, Bahadanda, Hadand, Purifonua, Masakur and the Hadand, Ponua, Kunta, the Divi, and Purifonua, Masakur Bola, before Kal de Kunte, the Fak of Berko, the corner. There number Denilo, the Fak of Berko, the corner. They want a corner. Nove, the Bemich, the Timon corner. Hadand, Purifon, Bola, the Fonua, the Masakur and Mesmarapota, Purmet Bada, the Fini, and Jag, and Rudibu. En kom in die dingen die punten en van waar de bola kijk ik denk niet dat die fout is. Saal is 10 minuten voor deze de team previous team kan dan hebben gezien. Deze corner nagani die corner fout die fout die Brazil kon de fout die van waar de half middenzijde van de jeffen. Nove punten bodem kun je van waar de bola. Atlef kuring ete fonu wali bole due farani kontene nche fatu hamje da beka bolati edition beka bolata sa pija kure fonu wali kure fonu wali mudu gere beru denido dendo bol kontro ka kure jeni aska ka half mede vur kure jeli afis mede ara ham kure ni mede ara ham ko mede na ka kesmiro e kesmiro kure fonu wali mudu tanko fatu chancha ka tere guri kamiris kontro ka kure jeni kamiris dini kesmiro bol ka kure jeli afis Bola from 1.5 mida sab jeda kuriya deep tirtin dear kar kon teriya jassa uta ko bar uje anaka brazil ko data kuriya vinicius bola from 1 namase kuri mi far bola taf kuri fatu no kon teri atla kuri fon wal bol due far ni kon teri ko as kon to ko far mit half mida sab brazil half te no kon teri na 12 kuri fon wal mase kuri na 12 ta ko fatu Odegaard ur fatu eja kon to ko kuri tirtin Odegaard brazil half te Odegaard kon to ko kuri di faf mida sab nu sa nu sa kon to ko kuri jeda tirtin kuri di etre Hegum control Arimatin back of Fahata Jasadi, Mola Mola, Purifonua, the Masai Kurani. For the Mahaf Sal is 10 minutes Kulefa, the team previous team Kalan Jakumutere, no way Kunter Kuria, Midonakari, Eja Kuria, Tritin Fonua, the ball half gang and Kamida is out, Bolivia Kuru, Vatu, the Masai Kurani, Kurunterik and the control of the back of Fatan, Eja Midonakari, and was Fatu Gak and Kahaf, Kamida, sometimes of Fatu, first number Mola, Bolivia Kurija, Kuri, Sansa Katari, Kuruntere, different control of the age. Ba control ka kuri defense ka moda moda ba kol fahada jassa de tere kuri keeper area beera nukmej bole fa diere kar beera nukmej afti tin kuri half midas no half tere no kun tere bole fa kuri jehle to mase kuri kun mato kol lang kuri tere kuru mek tan kol arima tin dini satar number hegam ba kol fahada ne kas diere kar ba control ka kuri fonwa mase kar be kun tere diu mek tan kol arima tin kas hegam kuri fonwa mase kuri fonwa bato ba kol fahada ere tere keeper Bola repair penalty rate and keeper. Bola from Kuri Jihilani, Nilan, carry with the Vinicius. Kuri Fonua, the ball as Meton Horosco, Arimating as Brazil half the Dandy Brazil Punteria, Magalhães Bolindifa, Kuri Bola as Meton carry, Bola Tlaf, Kuri Fonua, the Masai Kuri carry, the Haaland, Bola Tlafi, Atlan Kuri Tirting, Arimating half, Medea Zabu, Odegaard, Contraco, the Kuri Arimatin, Eja, Jakuri Naga, the Masai Kuri Marco Lang, Buri Punterico, Santos and Kanda 12th Uncle Fatu in Punterica. Bag kuri fonwa da masai kon kuri armati kuri naga din bol fahatun brazil kon ten difa kuri armati bol pero ede kanadi na julian naga din bol sal is first minute kulu king ituro gut ha minute dekki ife elung nove gelung julian riason Elani. Julian il bol fahatum bodum. Magalhães difa kuri bol ka Julian. Kai de kunte natto naga de masako natto afa naga di bol far difa ko fer ko di corner. Kai de Santos difa kuri. Timman corner no wege mechu ge hatarona corner. Noven corner nagaero Brazil ere terega no wege hataro kunte But for them, keep going to the trade Haaland, hand number of Bag, hand number of Sebuivade, Alexander Soluth,